5-4 toen correct. Maar ja, het ook van Bravo. Hij had de Zulu-Code 2, Zulu-Kali, Lima, Apatengo 5, daar had iemand de Zulu-Kali-Kali. Files, die slijt in de 5-3-6-3-0-3-9-9-0-3-1-3-2-0-1-2-5-3-6-3-1-3-0-1-3-4-1. When Betty comes to ground service 1-3-4-1. Betty 1-3-4-1.